0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Tu me dis, loin des yeux.

0: omdat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Hilversum is dinsdag een 7-jarig jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Hilversum is dinsdag een 7-jarig jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. In Hilversum is dinsdag een 7-jarig jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is Johan de Graaf in de Gouwe Oude Show.

0: the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. De hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70, 80 met ondergetekende Johan Graven. Het allemaal en het allemaal vanuit studio nummer 2. Heerlijke plaat om mee te beginnen. De formatie Wings met Deliver Your Children uit het jaar 1978. Alweer wat een tijd geleden, maar wat een goede plaat. Verderop in het programma besteden wij aandacht aan de zeezenders van toen. Door middel van een alarmschijf, een satellietschijf misschien. Een lieveling, een sureshot. Of een trein te schrijven. Ja, we weten het nog niet. We moeten het nog eventjes uitzoeken. En dat gaan we straks toch wel bekendmaken verderop in het programma. Laten we beginnen in de show. Een dametje in het wit, een dametje in het zwart. Het Spaanse dames van de Bakra met Yesser, Rick en Boogie. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show.

I can boogie, woogie, boogie. Leuke tekst of niet, maar deze van de damesformatie van Baccarat. Dit komt uit 1977, de Climax Blues Band hier in de Gouden Oude Show.

Ik blijf dat toch een heerlijke plaat vinden, of niet? Soms deze van Bonnie M. Groot dit, toen tijd een heerlijke disco knalplaat of niet? Soms getiteld Ma Baker. Onder het motto Veronica moet blijven doen en die mooie plaat van de Love Affair. Even zoeken in het archief of ik dat kan vinden, dat jingeltje van Veronica moet blijven. Dan doen we eerst even deze, het origineel. Hier is de Rainbow Valley.

een heerlijke plaat of niet. Soms, voordat je het weet, is die afgelopen. De Toomen Sound was dit met een hele mooie disco zamba. Dit is ook mooi, dit. Hier is Olivia Newton-John met die geweldige plaat. Sam. En na deze plaat aandacht voor een zeezende herinnering. Oftewel straks een hitmaker van Miamico.

een hit maakte van Mia Miko internationaal toen de tijd vanaf het zendschip. De Magdalena, ja. Op 25 augustus 1979.

toen het heet een hit maken op Miamico Internationaal vanaf het zinschip De Magdalena. Helaas duurde dit zo lang in verband met de ankerproblemen. Ja, ja, jammer, jammer, jammer, jammer. Toen altijd even te groet aan Wim de Groot. Hij zat toen de tijd aan boord van de Miamico De Magdalena. 1973 in de gouden oude show. Hier zijn de Doobie Brothers.

mooi of niet, soms deze. De Doobie Brothers met de long Train Running. We gaan op de Duitse Tour. Dat waren een zeer schöne Duitse schaalplaten, oder nicht? Ja, hier is Juke Markus und ein Festival der Lieben. Hier bij Jon Graaf, dat doen we gewoon weer in het Nederlands. Ja, met de Gouden Halve Show.

deze mooie, of niet soms deze van Sheriff Dean met Do You Love Me. Het is ook zo'n lekkere amazing plaat, of niet soms, van Michel Delpes. We gaan op de Franse tour, dames en heren, met Pour un Flirt.

0: Dit is een plaat die je lekker meezingt, of niet? Soms deze van Michel Delpes met Pour un Vlucht.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ja, vast de enige niet.

dus drinken van de CCS met de Taps Turns on the Water. Kom om uit het jaar 1972. Even kijken op onze klok. Dat schiet er op, het schiet er op. Het eerste gedeelte zit er bijna op. Ja, niet getreurd. We doen nog een gedeelte straks in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Dat is meestal, als je een eerste gedeelte hebt gehad, volgt er het tweede gedeelte. De muziek van toen uit 72, hier zijn de Hollies.

De Magic Woman Touch, dat was een keer van de Hollies. Ja, we doen er nog één. Ik ga even kijken op onze klok of we hem helemaal kunnen draaien. Nou, dat hangt er een beetje om. Daarom snel deze.

was dan de Love Potion nummer 9 van de Clovers uit het jaar 1959. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de Gouden Ouwe Show.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Steeds meer details komen naar buiten over het Franse echtpaar dat twee jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Heerlijke platen mee te beginnen. De Beach Boys met I Get Around. En dan hebben we deze nog eens Billy Deal. What Kind of Fool.

69, What Kind of Fool Do You Think I Am, Billy Idol. Oh, de Billy Deal was het. Billy Deal en de Rondels. Billy Idol, dat is een hele andere man. Een hele andere man, ja. Dus ook een hele andere man. Neer is Elvis Presley hier in het programma.

Heerlijke tijdloze muziek, deze van Elvis Presley met The Suspicious Mind. Deze plaat komt al langzaamaan. Komt heel langzaam, komt hij eraan. Het is Rinkje uit het jaar 1979 weer. Wat een tijd geleden, maar wat een goede plaat nog steeds. Ik heb het over de Players Association met Turn the Music Up.

vinden ze mooi of niet, soms de Players Associations en Turn the Music Up. Muziek in het tweede gedeelte, kriskras door elkaar heen, allemaal vanuit Studio 2. Ondergetekende Jeroen Graaf en als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom bij de show.

Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

toch een heerlijke opname uit het jaar 1976. Een heerlijke opname, wat ik zeg. Van Helmer Tino met de Volaren. Inderdaad, de Volaren. Tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met nog heel veel mooie muziekjes van toen. Uit die jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Wij doen het allemaal. Wij doen het allemaal vanuit studio nummer 2 met Starbuck.

0: prachtige plaat. Moonlight Feels Right. Dat was eentje van de heer. En ja, de heren zelfs. De heren Starbucks.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Zo, die begint snel. Die knalt zo van de draaitafel af. Ja. Moet je maar goed scherp zetten, de graaf. Dan krijg je dit soort dingen niet. Nee, nee. Dit is een van Jesse Green met 1, 2 en 3.

0: dat is de man van Rise and Slow and Flip. Dit was niet zo'n grote hit, maar toch leuk om nog eens te luisteren in de gouden oude show. Ik heb het over Jesse Green. En de titel was 1, 2 en 3.
1: Ja,
0: 1, 2 en 3. Dit is ook zo'n mooie. Hier is Don Rosenbaum.

0: De man van Swimming into Deep Water, onder andere. Ja, dat was er eentje van Don de Rosenbaum. En Miss America. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal.
1: Johan de Graaf. Met de hits van toen.
0: Dat is leuk, een oude gouden hit van Henke. Hier is nog een keertje met Jij bent de allermooiste. Soms heb jij...

is het toch leuk of niet, zoals om deze nog een keer te beluisteren. Daar is dan inderdaad die gouden oude show voor hem. De vergeten hits te laten horen. Van Henkje met Jij bent de allerbeste. We gaan boodschappen doen. Werd veel gebruikt deze als herkenning, moet ik zeggen, voor reclame uit de eindes. Laatst van die supermarkt, hè, die, met die blauwe en gele letters. Ja. Durst Baker met de Little Queen Bag.

fantastische hit van The Doors Big Band Selection met The Little Greenback. 1969 hier nu in die gouden oude show. Tweede gedeelte alweer met The Fortunes met Seasons in the Sun.

mooi of niet, zoals deze van The Fortunes met The Seasons in the Sun. Wat gaan wij doen, wat gaan wij doen? Spannend, hè? Die zijn The Foundations met een geweldige gouden oude hit.

Ja, is het een geweldige plaat of niet? Soms in de good old bad days. In de good battle days, zo moet het zijn. Jij moet wel even goed kijken op het jinglehoesje, want anders gaat het niet goed. Wow, wat kerkgeluiden, de kerkgeluiden. Dat is een ringje van de formatie Lemming met Father John.

is toch een leuke plaat of niet? Van vader John van de formatie Lemming. We gaan op de Franse tour. Met Françoise Hardy. Kennen we deze nog? Come on, to dear adieu.

0: originele vinyl. Ze smaken zoals ze kraken. Johan de Graaf.
1: De gouden oude

En dat is een hele mooie, of niet soms, deze van Cliff Richard met The Good Times and The Better Times. Het is ook zo mooi, deze, maar meteen in het grote hittarief. Hier is Joyce Herensen.

plaat werd toen de tijd veel gedraaid op Radio Caroline Internationaal. Wat een mooie plaat van George Harrison met Give Me Peace on Earth. De Gouden Oude Show, het is alweer bijna klaar. Nog twee plaatjes, maar dit is een hele mooie met Wietse.

was toch een heerlijke afsluiting van de Gouden Oude Show voor deze keer. Lekker meezingen was dat met de Manhattan Transfer met Chanson d'Amour. Dan komen we voor het luisteren naar de Gouden Oude Show. En wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Op verzoek van minister Bart van den Brink werden zij één nacht ondergebracht. Volgens de gemeente is dit nodig voor de veiligheid en blijft het bij deze laatste keer. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn 8 doden gevallen. Nog 38 mijnwerkers zitten vast onder de grond. Van de 247 aanwezige arbeiders zijn er inmiddels 200 gered. Reddingsdiensten zoeken verder naar overlevenden. Mijnongelukken komen in China, ondanks strengere veiligheidsregels, nog regelmatig voor. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Er komen steeds meer details naar buiten over het Franse echtpaar dat 2 jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: inderdaad. Een mooi nummer van de Trucks. En ik zeg ook een bijzonder goedemorgen allemaal, luisteraars, welkom. U staat afgestemd op de gouden oude zender Muziek vanaf de Zeebodem. Wij zijn Radio Emmeloord. Het is zaterdagochtend, even over de klok van 9 uur. Dat betekent dat we weer een uurtje lang mogen doordraaien met ondergetekende Peter Nijdam. En het is voor de meesten een lang weekend, jawel. Het Pinksterweekend, hè. En we hebben mooi weer in het vooruitzicht, vrienden. Jawel. Ja, dat was wel even afzien verleden week. Tijdens de hemelvaartsweekeinde. Toch wel de nodige buien gehad. Ja, het was goed voor de natuur. Maar ik vind dit dan eigenlijk ook wel weer lekker. Hè? Dat er straks zo'n 25 graden op de thermometer staat. Dat is dan wel genieten met de hoofdletter G. Nou, we gaan zoals gebruikelijk weer heel veel leuke plaatjes draaien uit het roemruchte verleden. De jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. Die zijn hier huizen nog favoriet. En zoals ook elke zaterdagochtend gaan we nog eens even 40 en 50 jaar terug in de tijd. En dat doen we aan de hand van een top 40 lijst. En dan komen we alweer uit week 21. Hè? Gedateerd op 22 mei van het jaar 1976. En uiteraard ook 1986. Dus ik zou zo zeggen, laat uw week einde lekker beginnen met een stukje muziek op de achtergrond van Radio Emmeloord. En natuurlijk met daarbij een lekker bakje koffie of thee. En dan een krantje of een croissantje, al naar gelieve. Dus maakt het allemaal niet uit. Geniet van uw week einde. En dan zorgen wij lekker voor hier de muziek.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.

Ja Who Was The Boss? Deze dame heeft een boel leuke plaatjes gemaakt. Ze zat onder andere natuurlijk ook in de Supremes. Hè? Maar haar solo carrière die was minstens zo succesvol, dames en heren. Jawel. Kijk eens aan. We blijven nog even in het Motown tijdperk plakken met deze van Martha Reeves en de Vanillas.

Muziek vanaf de zeebodem, Radio Emmeloord, AM747 op de middengolf en uiteraard ook via DAB+. En trouwens, het laatste bericht wat hier op de telex kwam binnenrollen, dat was dat Dennis Le Carrière, de zanger en medeoprichter van de Amerikaanse band Dr. Hook en de Medicine Show Band, is overleden op 76-jarige leeftijd. Hij kampte met een nierziekte. Nou, ik wil nog eens even iets moois draaien van Dr. Hook en de Medicine Show Band. Wat dachten jullie van Sylvia's Mother?

in de, ja, we moeten ons beschermen tegen de Russen, hè, op een of andere manier. Ja, leuk. Dit kwam trouwens uit 1986. Vrienden, kijk eens naar buiten. Het zonnetje schijnt. Een zomerse plaat nu op onze antenne van Radio Malort. AM747. En uiteraard via DAB+ en wereldwijd via internet. Ja.

0: altijd gezellig natuurlijk, hè? André Hazes, ja! En hij heeft de zomer in zijn bol.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Emmeloord, op de Middengolf, AM 747.

Zullen we eens even een lekkere Franstalige plaat draaien, dames en heren? Jawel. Wat dacht u van een mooie van Charles Aznavour? En zometeen gaan we lekker terug naar de jaren 80.

0: ik moet toch blijven van even dit. Le Comédia. Charles Aznavour. Ik heb het al gezegd, we gaan nog eens even een lekkere 40 jaar terug in de tijd.
1: Met Peter Nijdam.
2: Muziek uit de jaren 80.
0: We gaan terug naar die warme hitparade van mei. Jaar 1986, vrienden. Toen stond deze meneer hoog in de Nederlandse top 40. Robert Long leeft inmiddels ook al niet meer. Maar hij is toch wel een leuk plaatje met dit. Ieder

Sound Machine en Bad Boy. En ik kan je trouwens vertellen dat we ook een nieuwe nummer 1 hebben. Want verleden week nog George Michael met A Different Corner. Die is gezakt naar nummer 2. En trouwens op nummertje 3. Madonna, Lift Hotel. En op nummer 1 in de vierde week doorgestegen van 2 naar nummer 1. Sam Cooke en What a Wonderful World.

0: vintage.
1: Simple.
0: Well, I do know that I love you. And I know that if you love
1: me. In de vierde week doorgestegen naar nummer 1. En dat kwam mede dankzij een commercial van een grote Amerikaanse spijkerbroekenfabrikant. Dat dit behoorlijk populair was en dergelijke. Goed, zometeen gaan we ook nog eens even 15 jaar terug in de tijd. Ja, daar draai ik mijn hand niet op voor om, vrienden. Terug naar 1976. Maar eerst nog eens even een lekkere gouden oude draaien vanaf vinyl.
2: Herinnert u zich deze nog?
1: Nederlands product. De groep heet Highlight. Een prachtige single van Wel Eer, Californië.

0: California, Highlights. Jawel, gedraaid op 45 rondjes per minuut. Trouwens, elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur... dan draait ondergetekende uitsluitend vinylplaatjes, vrienden... op 45 rondjes per minuut. Hè? Jawel. Goed, we gaan nog eens even 50 jaar terug in de tijd. We gaan terug naar mei van het jaar 1976. Een halve eeuw. Toen stonden deze mannen ook in de Nederlandse top 40. Vandaag de dag ook nog. De Rolling Stones en Fool to Cry.
1: Well, I've come home, baby, and I've been working all night long.

shoulder. She said, tell me all the trouble.

Fool to Cry. Kun je je voorstellen dat ze 50 jaar later, hè, nu dus nog, eigenlijk nog steeds zich bezighouden met nieuwe muziek. En dat er binnenkort een nieuw album uitkomt. Eigenlijk onvoorstelbaar, hè. Dit stond er trouwens ook in de Nederlandse hitparade. Sailor, A Glass of Champagne.

0: glaasje champagne. Lekker hoor, jawel. Op zo'n zomerse dag als vandaag. We zitten in de parade van precies 50 jaar geleden. En ik kan je vertellen dat de volgende plaat ik nog wel even heb naar moeten zoeken. Want ik zocht en ik kon hem eigenlijk helemaal niet vinden. Maar ik heb hem toch gevonden.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Muziek uit de jaren 70.
0: Uiteindelijk stond hij op een verzamelcd'tje. En de groep Ferrari, rondom zanger Frank Ferrari, Sweet Love, stond destijds op nummer 2 in de Nederlandse top 40.

0: lekker hè, op zo'n zonnige dag als vandaag. Ferrari uiteraard en de Sweet Love. En dan kan je vertellen dat de nummer 1 nog net zo nummer 1 is als de week daarvoor.
1: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.
0: Ik heb het uiteraard over Sammy Davis Jr. en Beretta's Theme. In de vijfde week op 1 blijven staan.

0: Sammy Davis Jr.
1: Ain't gonna fight.
0: Beretta's theme.
1: In the night.
2: Goedemorgen.
0: Wonderful Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem, vrienden. Het loopt de lader richting 10 uur. Ik kan nog even één plaatje draaien. Een beetje bluesy. Wat dacht u van deze van Stevie Ray Vaughan en het prachtige Pride? Jawel. Even lekker headbangen zo op de zaterdagochtend. Moet kunnen, hè?

gitaars gaan. Stevie Ray Vaughan. Pride and Joy. Nou, het was ook alweer de ene laatste plaat die ik voor jullie heb kunnen draaien. Zometeen aan de andere kant van het nieuws. Uiteraard Kees Bakker met een nieuwe aflevering Scherp op de Terp. Ik bedank u allemaal. Een fijne zaterdag nog. En morgen ben ik er weer vanaf 1 uur met een nieuwe aflevering doordraaien. En dan uitsluitend Vinyl. Tot slot deze van Tim Harden. En nou, can we hang on.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend één persoon omgekomen. De brand ontstond rond 5:00 in de Tsaar-Peterbuurt. Het vuur bleef beperkt tot één woning, maar door de hevige rookontwikkeling werden omliggende woningen tijdelijk ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn de aanvallen een schending van het internationaal recht. Rond de stad Tyrus waren explosies te horen. Israël stelt dat alleen doelen van Hezbollah worden aangevallen. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Op verzoek van minister Bart van den Brink werden zij 1 nacht ondergebracht. Volgens de gemeente is dit nodig voor de veiligheid en blijft het bij deze laatste keer. Bij een explosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn zeker 82 mijnwerkers omgekomen. President Xi Jinping heeft een onderzoek bevolen naar de oorzaak en de verantwoordelijke. Mogelijk speelde koolstofmonoxide een rol. De ramp geldt als de dodelijkste mijnramp in China in meer dan 10 jaar. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

ik zeg een hele goede morgen. Ja, de kop is er weer af. De eerste plaat is van Thunderclap. New Man, Something in the Air. Nou, dat klopt, dat 1969. Ja, dat is Something in the Air, hè. Ik ben die in the air. Hier op Radio Emmeloord natuurlijk, 4747. Of de DAB Plus. Ja, ja, ja. De komende twee uur ben ik weer bij je met de lekkerste muziek uit de jaren 60, 70, 80. En soms zijn er eentje uitstappen naar de jaren 90. En dat gaan we direct doen natuurlijk.

0: ook een hele oude plaat.
1: Een hele oude plaat.
0: Uit 1967, Petulia Clark. En het is nog een singeltje geweest van mijn ouders. Ja, die waren ook al met muziek bezig. Ja, heel vaak van die piratenmuziek. Of van die christelijke muziek. Dat vonden ze ook leuk natuurlijk. Kijk, we gaan hier even Patricia Pai even draaien uit 1977. En Who's That Lady With My Man? Nou, dat weet ik niet. Moet je hem zelf maar even uitzoeken.
2: Radio.

0: 1964 komt het plaatje. Is van Gloria Jones. En dat die song komt origineel. En wie heeft dat aan meegezongen? Ja. De prijsvraag. Yes, Soft Cell. Oké. Het is de hoogste tijd voor de vergeten Nederpopplaat. En die is van Connie van der Bos. En het geeft over 3 zomers lang.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier.
2: Yesterday.
1: Terug in de tijd.
2: De vergeten Nederpopplaat.
1: Radio Emmeloid. Op de Middengolf. AM 747.

0: Rocky. You got to hide your love away. Hier op Radio Emmeloord. Scherp op het erf, daar luister je naar. Het is al bijna alweer tijd voor drie op een rij en een koekje er, en koffie en een koekje erbij. Ja, en welke drie liedjes gaan we laten horen? Burn Elliott en The Femmen. En Please Mr. Postman. Volgens mij is dat de Kapertus hebben het ook gezongen. Ja, en dan Paul Anka, die gaat over Diana zingen. En dan krijgen we nog een liedje van The Birds. So You Want to Be a Rock and Roll Star. Nou, uit 1967. Nou, geniet er maar even van.
1: Dit is drie op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emmeloord.

0: De Birds and the Beast. Ja, ja, de volgende, ja, dat is ook nog een liedje over natuurlijk. Van de week ook. Ja, begin ik al in fris. Nou, dat moet me niet, hè, want dan verstaan jullie er toch in, niks van. Ja, sommigen wel, maar niet allemaal. Ja, dan moet je toevallig in Friesland zijn geboren. Van de week een triest bericht. De medeoprichter Dennis Lokier. Die heeft, is helaas van ons heen gegaan. Hij is 76 jaar geworden. Samen met de Dr. Hook Medicine Band had hij opgericht. En we gaan daar even een liedje voor draaien. En het heet Sexy Eyes.
1: Star to Heaven.
0: Ja, we gaan allemaal. Alleen de ene wat eerder dan de andere.

Ohio Express uit 1968 alweer. En het heet Yummy, Yummy, Yummy, Yummy. Oh ja, ja, straks lekker van weer warm eten. En dat is ook altijd yummy, yummy, yummy, yummy, yummy. Wat gaan we draaien? We gaan iets... Oh ja, ja, dat vind ik altijd ook wel leuk. Heel bijzonder was dat altijd... Veronica had toen een programma. Het Zwarte Gat. En ja, Jeff Wayne heeft ook een liedje geschreven over Eve of the War. Dat gaan we hier even laten horen op Radio Emmeloord natuurlijk via de 747 of via de DAB+. De Gouwouwe Radio. En dit komt uit 1978 alweer.

out. Knock yourself out. Ernie. De volgende, dat is ook van Simon en Art Garfunkel. En dat is Cecilia. Uit de jaren 70.

was een dikke hit in 1985 alweer. Pharrell Sharkey. En ook nog een nummer 1 hit. Ja, dat zit, staat hier op dat hoesje. Of dat cd'tje. Hè? 25 jaar top 40. Deel 6. Ja, die heb ik toen ook gekocht. Een mooie serie vond ik dat. Ja, we zijn heel wat cd's uitgebracht in die tijd. Hè. We gaan nog even één liedje draaien. En dan is het ook weer 11 uur van John and Dean. Surf City uit 1979 alweer.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden, zoals Scheveningen, reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. De Britse politie roept mogelijke slachtoffers en getuigen van seksueel wangedrag door Prins Andrew op zich te melden. Het onderzoek naar zijn rol in het Jeffrey Epstein-schandaal is uitgebreid met verdenkingen van seksueel misbruik. Justitie ziet daarvoor voldoende juridische basis binnen de aanklacht wegens machtsmisbruik en corruptie. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. En dan het weer. Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

in het jaar 1966. De Small Faces. All of Nothing hier op Radio Emmeloord. En 2 uur van scherp op het hart natuurlijk. En kunnen we even lekker genieten van de gouden ouwe. En we gaan even de gouden ouwe draaien uit 1979. In de cirkel, Mary Mary. Een van mijn favoriete liedjes. Ik vind het een geweldig liedje. Een lekker stoned. Ik ben nog nooit stoned geweest hoor. Heerlijk. En de zon schijnt buiten. En het weekend wordt weer mooi, het Pinksterweekend. Nou, wat wil je nog meer? Lekkere muziek horen natuurlijk.

Radio Emmeloord, naar de 4747 en de DAB plus. En heel plus. The Pyramids and Summer of Last Year. Hier op Radio Emmeloord. Lekker, kouwe.

is dat toch? Een liedje. Art Garfunkel. Bright Eyes. Version of the Memorable Song from the film The Waterships Down. Nou ja, dan weet je dat ook maar weer natuurlijk. We gaan even in de Summer Train van Sandy Coast. Hier op Radio Emmeloord. Ah, lekker.

lekkere zomerse muziek hier op Radio Emmeloord natuurlijk. The Beach Boys, Let Me Go Home, Sloop John B. was dat natuurlijk. We gaan even nog een lekker zomersplaatje draaien. En die is van Jimmy Cliff en Sunshine Into the Music. Ai, ai, ai, ai. Doe dan. Ai, ai, ai. Doe. Moet ik het even voordoen?

0: De muziek is oud, maar wel van goud. Dit zijn de hits van toen.
1: Hits van toen. Radio Amyloid.
0: AM 747.

tijdens van de muziek. Dan kan je helemaal bij wegzwijmelen. Air Supply, All Out of Love, uit 1980. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Oh, hier word ik alleen maar blij van natuurlijk. Het is alweer de hoogste tijd voor de Rock Ballad. En de Rock Ballad is van Ruby Valentine uit 1991. En over and over and over again.

Lips in Corporation met Funky Town. Ja, ik noem het altijd zo'n pot en een pannenplaatje. Ja, je zet allemaal pot en pannen en dan zet je even op een kop. En dan sla je met een lepeltje erop. Ja, dat is ook wel even leuk om te horen natuurlijk. Wat gaan we draaien? Ja, we hebben hier helemaal wat klaar te staan, joh. Ja, The Real Thing van U2B or Everything hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Beetje lekkere. Kon je vroeger lekker op schuifelen? Met een feestje. Lekker. Beetje close. Maar tegenwoordig mag niks meer.

Summer Radio. We're going on a summer holiday.

0: wil je bij me blijven? Ga nog niet weg.
1: Mickey Gilley. Stand by me. Ja, dat is ook door andere artiesten wel gezongen. Ik ga nog één liedje draaien en dan is het weer gebeurd. En volgende week ben ik weer tussen 10 en 12 uur hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Kiss. Rock and roll nightlife. Yeah! Goed weekend. Goede Pinksteren. Dat zal wel lukken. Hoi.
2: Het is 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
3: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden, zoals Scheveningen, reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. De Britse politie roept mogelijke slachtoffers en getuigen van seksueel wangedrag door Prins Andrew op zich te melden. Het onderzoek naar zijn rol in het Jeffrey Epstein-schandaal is uitgebreid met verdenkingen van seksueel misbruik. Justitie ziet daarvoor voldoende juridische basis binnen de aanklacht wegens machtsmisbruik en corruptie. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig, omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. En dan het weer. Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

20 mei in het jaar 2022. Je luistert naar Radio Emmeloord met een historische top 40. 45 jaar terug in de tijd. Een top 40 van 21 mei 1977. In deze top 40 7, nog een keertje, 7 nieuwe binnenkomers. En de allerhoogste nieuwe binnenkomer treffen we op nummer 12 in deze prachtige historische lijst. Fleetwood Mac, het is afgelopen na 13 weken Nederlandse top 40. We staan deze week op nummer 40, vorige week nog op nummer 30 in de 13e week. Afkomstig van de LP Rumors, dat een heerlijke LP. Mocht je die ooit nog eens tegenkomen op een kringloop of waar dan ook, hè, platenzaak. Ik zou hem zeker meenemen, want er staan alleen maar toppertjes op. Een hele goede middag, mijn naam is Peter Witter. Ik presenteer hem speciaal voor jou, de historische top 40.

klinkt toch lekker romantisch. Smokey, een voormalig alarm, schrijft wel op de terugrace. Vorige week op 28, deze week op 38. 10 plaatsen verliezen in de 9e week. Nederlandse top 40. Hiervoor hoorden we de Boss Keks. What Can I Say? Die vinden we trouwens nog een keertje in de top 40. Ook die plaat is op zijn retour, oftewel 5 plaatsen verlies. Vorige week 34, deze week 39. Dit is Radio Emmeloord met een historische top 40 op de middengolf AM675747DAB+. En uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord.nl. Ook 10 plaatsen verlies voor David Soul. Deze week op 37, vorige week op 27. In de 5e week top 40. Going in with my eyes open.

Nou, dat gaat niet goed voor teaching, vrienden. Right in the night. Derde week en nu al op de terugweg op zijn retour. Vorige week 31, deze week 36. Het nummer heet Right in the night. Zo klinkt het wel, hè? Wat een heerlijke nostalgische klankje in deze historische top 40. De top 40 van 45 jaar geleden. De Noordzee lag nog een hele oude radioboot, oftewel de MV Miamico, waarvan dan de uitzendingen kwamen van Radio Miamico en Radio Caroline. En dat was wel even wennen hoor, hè, dat de Belgische, maar desalniettemin, ze waren wel in de lucht. 7 dagen per week, 24 uur per dag. Niet helemaal 24 uur per dag, maar dat was wel de bedoeling. Radio Caroline en Radio Miamico. Twee vrienden die houden van hun luisteraars.

weer niets aan de hand muziek. Zijn wij vroeger op de radio De Bos. Kijk, ze kwamen ze al tegen op nummer 39 met What Can I Say. De opvolger is ook al in die top 40 aangekomen. Een nieuwe binnenkomer op nummer 34. Eén van de zes nieuwe binnenkomers. Ook zo'n lekkere bekende plaat die veel gedraaid werd destijds op Radio Miamico. Dit is overigens Radio Emmeloord op de Middengolf. En op DAB+. Fijn dat je erbij bent, een historische top 40. De top 40 van 45 jaar geleden met wederom een nieuwe binnenkomer.

Stevie Wonder. Ja, wat zou ik daarvan zeggen? Ik vind het ook een heerlijke plaats. Zo jammer dat hij na 4 weken weer op zijn retour is op 32, afkomstig van 23. In de historische top 40 op Radio Emmeloord. Gewoon, hè? Al die platen gaan zo snel richting de uitgang. Radio Emmeloord op AM 747675DAB+. En wat ik altijd zeg, uur na uur de wereld rond op www.radioemmeloord.nl. Wat zijn we blij dat je ons gevonden hebt, want er zijn natuurlijk nogal wat stations, maar Radio Emmeloord hoor je overal. En wat mij het leukste is, wat ik het leukste vind, is natuurlijk die middengolf 747 en 675. Luisterrapportjes graag naar studio, apenstaartje, Radio Emmeloord.nl. studio@radioemmeloord.nl. Op 31 afkomstig van 15, André Hazes.

nog zo goed herinneren, ergens begin jaren 80, ergens in 83 volgens mij, misschien ietsje later, kocht ik mijn allereerste cd-speler. Cd's waren toen ongelooflijk duur, dus ja, ik had er maar 3 bij gekocht. Waaronder eentje van Peter Gabriel, ja. En daar kwamen de mensen kwamen langs en die hadden zoiets van, zo heb jij een cd-speler? En ja, dan wil je hem laten horen wat je had. Ik heb deze plaat nogal veel gedraaid van deze cd. Peter Gabriel, Salisbury Hill, nummer 30 afkomstig van 13, 5 weken lang Nederlandse top 40. Nou, ik moet eerlijk zeggen, toch wel heerlijk om weer terug te horen. Top 40 van 45 jaar geleden doen we gewoon op Emmeloord. Volgende week gaan we weer 50 jaar terug in de tijd in de historische top 40. En dan weer 45 jaar, zodat je niet elke keer dezelfde plaat hoort. Wel zo aardig. Nieuw binnen op nummer 29. Eventjes fijne klanken van Glenn Campbell. Dit is de Southern Nights. Goedemiddag, dit is

I Believe in You op nummer 28. Vorige week nieuw binnen op nummer 33. Oftewel, even heel snel gerekend, 5 plaatsen winst. En deze muziek hoor je ook gewoon op Radio Emmeloord op de Middengolf en DAB+. De volgende plaat is van de Havenzangers.

Caesar. Op nummer 26 afkomstig van 18 in de zesde week. Nederlandse top 40. We lopen weer richting het nieuws, weer en informatie. Maar we hebben nog twee platen te gaan in deze historische top 40. De eerste is van Casey and the Sunshine Band. Op nummer 25 afkomstig van 14 in de achtste week top 40. Het nummer heet I'm Your Boogie Man. En het tweede nummer is van Corrie. Vinden we op 24 nieuw binnen in de top 40 met Je Moedertje. Dit is

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Het Rode Kruis maakt zich opnieuw zorgen over de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanochtend stonden weer tientallen asielzoekers buiten te wachten nadat ze eerder tijdelijk waren opgevangen in Stadskanaal. Volgens het Rode Kruis ontbreekt nog altijd een structurele oplossing. Medewerkers delen water, eten en zonnebrand uit en noemen de situatie mensonterend. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files te verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens het AD blijft handhaving lastig, omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: zijn hele supersnelle stijging in de historische top 40. Hij kwam vorige week binnen op nummer 32, 10 plaatsen winst voor Jarga. Libertad. Radio Amber Lord met de historische top 40, de top 40 van 21 mei 1977, oftewel...
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische

In de vierde week gaat die lofteam toch een klein beetje minder goed. Het spijt me heel erg. 1 plaatsje verlies. Barbara Streisand, the love theme from a star is born. En daarvoor hoorden we de houseband en Don't Lose Your Love. 3 plaatsen winst in de derde week. Historische top 40, de top 40 van 45 jaar geleden.

nummer 19 hoorde je de Gypsy Woman van Breeze. In de derde week één plaatsje winst van 20 naar 19. En op de achtergrond horen we nog My Broken Souvenirs, een oud alarmschijf. Vorige week nog op nummer 10, deze week op 18. In de achtste week Nederlandse top 40, een historische top 40 van 45 jaar geleden. Pussycat, deze plaat hoor je toch niet heel vaak meer op de Nederlandse radio. En dan riepen wij er vroeger achter, dat zal wel een reden hebben, maar zo erg is hij natuurlijk ook weer niet. Mijn Broken Souvenir. Hier op Radio Emmeloord op 675-747-DAB+. Een uur na uur de wereld rond op radioemmeloord.nl.

Zeg het nog maar een keertje. Zo heet de plaat, vrienden. 8 plaatsen verliest in de 7e week. Nederlandse top 40, de historische top 40 van 45 jaar geleden. The Pharaohs en who done it. Ja, heerlijk jongens. Ik vind dit muziek waar ik van kan genieten hoor. Hiervoor hoorde je Miracles van Anita Garbo. En ja, ook de volgende platen zeggen wij weer.

is toch echt op zijn retour. Helaas 7 weken lang in de historische top 40. Hij wordt nog zeer regelmatig gedraaid, onder andere in koffieradio, want het is gewoon een hele leuke plaat. Hè? We zijn toegekomen aan de nieuwe binnenkomer op nummer 13. Het is niet de hoogste nieuwe binnenkomer. Het is Ome Joop, tezamen met Dick voor Mekaar en Harry Nack met een antenne op zijn dak.

inderdaad rond 21 mei zijn geweest. En ik ging naar de platenzaak met een zuur verdiende zak geld om deze single te kopen. Het was mijn allereerste top 40 single. Maan Baker, zo heet het nummer. Ik was 13 jaar en ik was toen

Good morning, Jets. How are you today? Met slijmen, ja, dat helpt niet, hè. Daar bereik je helemaal niks mee. Dit is Radio Emmeloord met een historische top 40 ten CC. En vingerhoedje vol. En vol, hè.

10 in de historische top 40. Dat gaat hartstikke goed. Vorige week kwam hij nieuw binnen op nummer 22. En stijgt gewoon even 12 plaatsen door naar nummer 10. Dat is netjes hoor. Een beetje echte disjockey zou dan zo'n geluid van een motor laten horen.

is 13 minuten voor. En de volgende plaat is echt van de George Baker Selection. En dat gaat ook hartstikke goed. Vorige week nieuw binnen op nummer 16. En deze week op nummer 9. Nou, dat zijn een hoop snelle stijgers. Oud-talarmschijf. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord op AM675, AM747, op DAB+, en uur na uur de wereld rond.

Speciaal voor de mensen die op vakantie willen gaan. Ik zou dus niet boeken in Hotel California. You can check out anytime you like, but you can never leave. Zit je dan maar, hè? Dat zou ik ook niet uitchecken. Dan zou ik gewoon lekker ingecheckt blijven. Want dan kan je nog gebruik maken van de faciliteiten van het hotel. Bijna aan het einde komen van het tweede uurtje gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord. Ik kan hiervan genieten, jongens. Hè? Nummer 8, vorige week op nummer 9. 1 plaatsje winst in de vierde week. Nederlandse top 40. De enige lijst waarmee echt rekening.

0: 2 uur.
1: Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Marjan Minnesma, oprichter en directeur van Urgenda, is op 59-jarige leeftijd overleden aan borstkanker. Dat heeft de duurzaamheidsorganisatie bekendgemaakt. Minnesma werd internationaal bekend door de succesvolle Urgenda klimaatzaak tegen de Nederlandse staat, waarin de rechter oordeelde dat Nederland meer moest doen tegen CO2-uitstoot. Haar zaak geldt als baanbrekend voor klimaatrechtszaken wereldwijd. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft de opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Alle hits van toen op een rij. Dit is de...

0: vind het zo'n waanzinnige plaat, heel zeker. Uit de top 40 van 21 mei 1977 op nummer 6, afkomstig van 11 in de derde week. Oud alarmschijf, oh me, oh my, goodbye, champagne is dat. Het derde uurtje gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord. Fijn dat je erbij bent op AM675-747-DAB+. En uur na uur de wereld rond. Dit is Radio Emmeloord met de top 40 van 45 jaar geleden.
1: En dit is een historische, krasse knarreknijter.

was niet per se een krasse knarrenknijter, maar goed, hè, die jingle zat er op de een of andere manier in. On the Border, L. Stewart. En we hebben allemaal vijven. Hij staat op nummer 5. Vorige week op nummer 5, de stationair op nummer 5 in de vijfde week. Historische top 40. Top 40 is van 45 jaar geleden. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. En dit vind ik ook een hele fijne. Hij is wel een beetje aan het zakken. Dat is een beetje jammer. Want vorige week vond ik hem nog op nummer 3. Deze week op 4. In de zevende week Radio Veronica. Of de Nederlandse.

gaat ook oerend hard die top 40 binnen. Jongen, jongen, jongen. In de vierde week en deze week op nummer 3, vorige week op nummer 4. Nee, dat is hartstikke goed natuurlijk. Oerend hard van Normaal. Het is kwart over, vrienden. We zijn toegekomen aan nummer 2. Nummer 2 stond vorige week op de eerste positie in de historische top 40. Dat betekent dus dat we een nieuwe nummer 1 hebben. En welke dat gaat worden, dat hoor je zo direct. Maar eerst nog eventjes de Gibson Brothers en de Nat.

0: Zeker wel. Of my world. Het was een beetje stuivertje wisselen aan de top van de Nederlandse top 40. Nummer 1 werd 2 en nummer 2 kwam op nummer 1. En op nummer 1 hoor je de Guys and Dolls en You're My World. Toch heel regelmatig heb gehoord destijds op Radio Miamico vanaf het zendschip de MV Miamico verankerd in de Thames Estuary. En hier bij Radio Emmeloord mogen we gewoon terugblikken op de oude zeezenders. Daar doen we niet zo moeilijk over, want dat was dan waanzinnig allemaal. Ik heb ervan genoten, vrienden. Dan hadden we graag aan boord van zo'n schip gezeten. Ja, inderdaad.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische tipparade.

er staan toch een hele hoop leuke en bijzondere platen in deze tipparade van 45 jaar geleden. Ik kan ze niet allemaal draaien, dat heb je waarschijnlijk al horen. Op nummer 30, Angela van Boozy, I Don't Want To Be A Hold On You van Bernie Flint. Op 29, Buenaventura van Silvio. Op 28, en You Can Beat Me van Vitesse. Op 27, die heb ik overgeslagen. En Lindsay de Pol en Mike Moran en Rock Bottom hoor je hier op de achtergrond. Op nummer 26, Rock Rock Rock. Het zijn toch wat bijzondere platen. Deze plaat, die ken je zeer zeker nog wel. 45 jaar geleden kwam die nieuw binnen.

zou er in de jaren 80 nog veel meer van horen van Selma. Onder andere A Night to Remember, ja. Uptown Festival op nummer 24, nieuw binnen. En daarvoor hoorden wij The Lonely Boy van Andrew Gold. Ook nieuw binnen in de tipparade van 45 jaar geleden. Voor de mensen die het graag willen weten. 21 mei 1977. De volgende plaat hebben we ook heel veel gehoord op Radio Miamico, ja. Ik kan me dat zo goed herinneren dat deze plaat veel gedraaid werd destijds aan boord van het zendschip.

Op nummer 20 vorige week nieuw binnen. Op nummer 25 Down to the Station. Op nummer 19 On This Night of 1000 Stars van Jack Jersey. Nou, die slaan we eventjes over, want we kijken een beetje naar de klok. Het is alweer 12 minuten over half, vrienden. Dit is Radio Emmeloord. We hebben zoveel zendtijd, maar toch komen we een heel klein beetje tijd tekort. Nee, Dick, ik hoef niet nog een uurtje erbij. We krijgen ruzie thuis. Nee, doen we niet. Radio Emmeloord op AM675747DAB plus een uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord.nl. Op 18 afkomstig van 20, de Climax Blues Band.

al muziek hoort van de Boney M in de top 40 van 45 jaar geleden. En dat waren ook gewoon jouw schone studio act. Het zag er allemaal waanzinnig leuk uit. Het klonk ook hartstikke leuk, maar ze zongen niet echt. Iets anders wat er destijds ook heel erg mooi uitzag was een trio, een damesteam, ja, damesband, en ze noemen zich Luf. En ja, dan ga je al gelijk denken van waarom noem je je Luf inderdaad, hè? Gewoon omdat het lekker klinkt. Drie mooie meiden en ze noemen zich Luf en dit was hun hit in de tipparade.

week kwam hij heel voorzichtig binnen de tipperaad op nummer 28. Maar hij stijgt lekker door naar nummer 12. Muziek van The Four Seasons en Down the Hall. Daarvoor hoorde je Luf met My Men. Drie hele mooie dames. Ze staan er ook echt heel mooi op, dat hoesje hoor. Goed, nee, ik zal het er niet te veel over hebben. Want de uiterste houdbaarheiddatum. Ja. Wat zeg je? Te gebruiken tot moet je tegenwoordig zeggen. Ja, dat kan ik niet zeggen. Of die dames, jongens. Kom op, kom op. Het is 8 minuten voor. Dit is Radio Emmeloord met de top 40 en de tipparade van 45 jaar geleden. Ook deze plaat hebben we veel gehoord op die oude roestige boot op de Noordzee. Foreigner feels like the first time. Het gaat niet heel erg snel met deze band. Hij is zo gaaf.

natuurlijk op zich een bankrekening, hoor. Dus je mag storten. Een million in 1, 2, 3. Ja, dan zou ik mijn bankrekening willen geven. Goed, tot zover dan 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord. Vrienden, ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Volgende week zaterdag gaan we weer 50 jaar terug in de tijd. En deze uitzending wordt aanstaande vrijdag opnieuw uitgezonden in de herhaling. Gaan we nog een keertje terug, 45 jaar terug in de tijd. Goed, we hebben nog 1 plaat te gaan voordat ik zeg van de mazzel. Dat is deze. Oh, dat is een mooie. Ja, Joey Tex. En ain't gonna bump no more with no big fat woman. Hey, tot volgende week.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. In het Noord-Friese Marum is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Ruim 80.000 kuikens worden geruimd om verdere verspreiding te voorkomen. Het is al de tweede uitbraak in korte tijd. Eerder was er ook al een besmetting in Biddinghuizen. Rond het bedrijf geldt een vervoersverbod binnen een straal van 10 kilometer. Het ministerie ziet nog geen reden voor landelijke maatregelen. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is Radio Emmeloord op middengolf 747 AM.

Het was Whiskey in the Jar, natuurlijk Tim Lizzy uit de jaren 70. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Muziekmatinee hier op Radio Emmeloord. Wij zenden uit op AM 747, op DAB+, en natuurlijk op www.radioemmeloord.nl.

Ja, Carol Emerald schijnt zich te ontdaan te hebben van de alter ego Carol Emerald. En ze zong voor deze gelegenheid nog even Back It Up.

0: and anticipation, but is murdered by the hand of the inevitable.
1: The Nice in America.
2: Wonderful Radio Emmeloord.
3: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
1: Plaatje uit begin jaren 90 en dat is namelijk Ice en Vanilla Ice.

eerste van. Maar jij mist de machine. Give it up. En ja, we gaan wat Nederlandstalig draaien. Dit is een hele mooie uit de jaren 60, vroege jaren 60. Trek het je niet aan. ZZ en de maskers.

0: dat was weer zo'n lekker uit de jaren 60, hè? Somebody to Love van Jefferson Airplane.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, het goede doel. Jaren 80 muziek en België.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Een man is overleden nadat een auto in de Stadsgracht aan de Burgwal in Kampen terechtkwam. In het voertuig zaten twee personen. Beide inzittenden werden uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht voor de man niet meer baten. De vrouw is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, een hele goede middag. Dat was Chicago. 25-624. En ja, u bent afgestemd op de 747 kHz Radio Emmeloord. Via AM en natuurlijk via DAB+. En www.radioemmeloord.nl. En dat is via het internet natuurlijk.

0: 1970. En dat was Mijn Gebed, D.C. Lewis. En ja, u luistert naar Radio Meloed. En we gaan verder. En we draaien The Temptations. En
1: nee.
0: The Michael.

0: Kick op Middengolf. En dat was natuurlijk Hall & Oates en Maneater.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Dit is Starship en We Build.

Ja, dat was Simon & Garfunkel en geschreven in 1965 door Paul Simon, Richard Cordy. En ja, dat gaat eigenlijk over de werkomstandigheden in een fabriek. En het is al een gedicht van Richard Cordy dat in 1897 geschreven is. Zo lang geleden alweer.

0: Dat was Marillion en K-Light en uit 1985. Wonderful
1: Radio Emmeloord. Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, dit is mooi. Ja, één lange track mag wel smitters hier op Radio Emmeloord. En dat is Child in Time, 1972 en Deep Purple.

0: draaide Aerosmith en Dream On, 1973. En nou mag jij, Mark.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dank je, Mark. Dit is Bryan Adams, The Summer of 69.

Ja, mooi nummer. 1982 was de Year of the Eye of the Tiger and Survivor. En draaien we nog een uit de jaren 80. Ja, waarom ook niet, hè? En dat doen we met de Depeche Mode. En Enjoy the Silence. En dat is trouwens uit 1990.

toe een beetje stilte is best mooi, hè? Maar ja, praten met mijn woord is natuurlijk weinig stilte. Enjoy the Silence, dat was het 1990, de Depeche Mode. En ja, het zit er weer op voor vandaag. En ik zou zeggen, tot volgende week. Of later natuurlijk. En dan is Studio Gouda weer via Radio Emmeloord te horen. En we stoppen met het programma met Over de Muur. En het kleine orkest. Dat vind ik wel eigenlijk wel een mooie plaat.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Een man is overleden nadat een auto in de stadsgracht aan de Burgwal in Kampen terechtkwam. In het voertuig zaten twee personen. Beide inzittenden werden uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht voor de man niet meer baten. De vrouw is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.
2: Get ready to ride the charts. The Billboard Hot 100 starts now on Radio Emmeloord. 1989.
3: Number 30.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de twee inzittenden is één man overleden, de ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan richting Frankfurt terecht, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Tot slot het weer. Zonnig en droog. Vannacht is het helder met wat lichte sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit noordelijke richting. De minimumtemperatuur is 11 tot 14 graden. Ook morgen volop zon en een middagtemperatuur tussen 22 en lokaal 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Counting down the world's biggest hits. Billboard Hot 100.
3: 1989.
4: Number 13.

number five.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft sinds half maart aan zeker 512 kinderen het leven gekost. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven 13 kinderen. Ziekenhuizen in hoofdstad Dhaka kampen met grote druk en een tekort aan intensive care bedden. Inmiddels is met hulp van UNICEF een grootschalige vaccinatiecampagne gestart. Na een anonieme melding heeft de politie in een schuur in Winschoten 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. In de stal zaten ook 160 levende dieren in slechte omstandigheden. De politie en de NVWA deden onderzoek naar aanleiding van een tip. De Oekraïnse president Zelensky vindt dat zijn land recht heeft op een volledig EU-lidmaatschap. En daarmee reageert hij op een voorstel van de Duitse bondskanselier, Friedrich Merz, voor een tijdelijke vorm zonder stemrecht. Oekraïne is sinds 2022 kandidaatlid. Een toetreding tot de EU kan vaak jaren duren. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen beide partijen gesloten, melden Richard de Mos en Youssef Assad. Breekpunt was de asielopvang aan de Sportlaan, waar plannen tot sluiting tot eerdere impasse leidden in de onderhandelingen. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft sinds half maart aan zeker 512 kinderen het leven gekost. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven 13 kinderen. Ziekenhuizen in hoofdstad Dhaka kampen met grote druk en een tekort aan intensive care bedden. Inmiddels is met hulp van UNICEF een grootschalige vaccinatiecampagne gestart. Na een anonieme melding heeft de politie in een schuur in Winschoten 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. In de stal zaten ook 160 levende dieren in slechte omstandigheden. De politie en de NVWA deden onderzoek naar aanleiding van een tip. De Oekraïnse president Zelensky vindt dat zijn land recht heeft op een volledig EU-lidmaatschap. En daarmee reageert hij op een voorstel van de Duitse bondskanselier, Friedrich Merz, voor een tijdelijke vorm zonder stemrecht. Oekraïne is sinds 2022 kandidaatlid. Een toetreding tot de EU kan vaak jaren duren. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen beide partijen gesloten, melden Richard de Mos en Youssef Assad. Breekpunt was de asielopvang aan de Sportlaan, waar plannen tot sluiting tot eerdere impassen leidden in de onderhandelingen. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: 208 meters in the medium wave band. This is your station of the stars, Radio Luxembourg.
3: This is Radio Luxembourg broadcasting on 208 meters medium wave and 49.26 meters shortwave.
4: Well, your show, as usual, was based on the best-selling records in Britain as published by the New Musical Express.
2: Radio Luxembourg.
4: Thank you, Brian.
2: It's worthwhile, your radio dial is on Radio Luxembourg.
5: This is Radio Luxembourg, the great 208.
6: Hello, your flawless beauty advisor here with some exciting news.
7: And for sure, pop pickers, that's the record night tonight, so remember, it's tomorrow night at 9. All right. Right. And that means good night.
8: The time now is 11 o'clock, British summer time, midnight Central European time.
9: A smooth, solid approach from Cliff Richard on that new one, which should be gunning for top honors before long. Don't talk to him, is the title.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond de vertrouweling. De organisatie spreekt van 80.000 deelnemers, autoriteiten houden het op 40.000. Volgens Spaanse media verliep het grotendeels vreedzaam, met enkele spanningen rond een poging om het paleis te bereiken. De politie kon dat voorkomen. In Zuid-Libanon en in Gaza zijn doden gemeld na Israëlische aanvallen. In Libanon kwamen 5 burgers om door een luchtaanval. In Noord-Gaza werden bij een aanval op een politiepost 5 agenten en een 13-jarige jongen gedood. De Israël Defense Forces heeft geen details gedeeld over de incidenten. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft sinds half maart aan zeker 512 kinderen het leven gekost, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven 13 kinderen. Ziekenhuizen in de hoofdstad Dhaka kampen met grote druk en een tekort aan intensive care bedden. Inmiddels is met de hulp van UNICEF een grootschalige vaccinatiecampagne gestart. Na een anonieme melding heeft de politie in een schuur in Winschoten 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. In de stal zaten ook 160 levende dieren in slechte omstandigheden. Politie en de NVWA deden onderzoek na een tip. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: On 208 meters in the medium wave band, this is your station of the stars, Radio Luxembourg.
3: And there you have the safaris with a little thing entitled Wipeout. Which is what Alan Bailey will be done with very shortly if he does any more of that business on me. Alan Bailey is our technician who plays the records. He's a terribly witty chap who sort of likes to floor me from time to time.
4: Well, your show, as usual, was based on the best-selling records in Britain as published by the New Musical Express.
2: Radio Luxembourg. Thank you, Brian.
4: It's worthwhile, your radio dial is on Radio Luxembourg.
5: Don't make a date today to see the USA.
6: This is Radio Luxembourg, the great tour.
7: Flawless Beauty Advisor here with some exciting news.
8: And for sure, pop pickers, that's the record night tonight. So remember, it's tomorrow night at 9. All right. Right. And that means good night.
9: The time now is 11 o'clock, British Summer Time, midnight Central European Time.
4: This is your DJ BA, Barry Aldous, bidding you welcome to the show for the very first time. The top 20...
10: A leader of Paris, Vienna and London, the people who make Sunsilk shampoo, Sunsilk hairspray, Seaweed Harmony, Melanie Twink and Pinup, and Fry's, the makers of new big fry bars, picnic crunchy, Turkish light and chocolate cream, invite you to Top 20. Welcome to the show, Top 20 Tuners, wherever you might be. The Luxembourg Hit Parade for the 29th of May 1966, based on the best-selling records in Britain, as published by the New Musical Express. Simon Tate here for your DJ BA. We've got 3 new ones this week. But our first downer is at number 20. Oh, that's right, here comes Silla.

love you. But I wanna know for sure. So come on, hold me tight.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Donald Trump bespreekt vandaag het laatste onderhandelingsdocument over Iran met adviseurs en zegt morgen een beslissing te zullen nemen. Hij zegt te twijfelen tussen deal of verder oorlog voeren. Het voorstel komt voort uit overleg tussen Iran en Pakistan. De onderhandelingen komen dichter bij een akkoord en Trump benadrukt nogmaals dat alleen een deal mogelijk is zonder Iraanse kernwapens. In Duitsland is Hasso Herschel op 91-jarige leeftijd overleden. Hij hielp in de Koude Oorlog via een tunnel 1000 mensen vluchten van de DDR naar West-Berlijn. Hij raakte na de bouw van de muur betrokken bij deze smokkelacties. De grens werd in 1961 hermetisch afgesloten door de DDR. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond de vertrouweling van Sanchez. De organisatie spreekt van 80.000 deelnemers, autoriteiten houden het op de helft, 40.000. Volgens Spaanse media verliep het grotendeels vreedzaam, met enkele spanningen rond de poging om het paleis te bereiken. In Zuid-Libanon en in Gaza zijn doden gemeld na Israëlische aanvallen. In Libanon kwamen 5 burgers om door een luchtaanval. In Noord-Gaza werden bij een aanval op een politiepost 5 agenten en een 13-jarige jongen gedood. De Israel Defense Forces heeft geen details gedeeld over de incidenten. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dingers was een lied, deels geschreven door Robbie van Leeuwen voor de Nederlandse rockband Shock and Blue. Het werd een internationale hit in 1969 en bracht het tot de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En dat betekent ook een internationale doorbraak voor Shock and Blue.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede avond toegewenst. Nou, de avond voor Pinksteren. En wat is het lekker warm. Ja, daar waren we met z'n allen wel aan toe, aan een lekker stukje zon. Nou, gelukkig koelt het nu hier op avond weer wat af. We hebben hier een beetje noordenwind in het noorden van Friesland, maar dat het hoort er hierbij. Nou, we hebben vanavond weer een heleboel mooie platen. Een drieluik. Nou, die is, lijkt mij, toch wel redelijk moeilijk. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Nou, ik sta even naar mijn eerste plaatje te kijken. Want dat is in ieder geval een verzoekje. Dat komt van Henk. En het gaat om het mooie nummer van de Beach Boys, I Can Hear Music. Nou, daar doen we ons best erg voor.

Een prachtig nummer, I Can Hear Music, geschreven door Jeff Berry, Ellie Greenwood en Phil Spector, die staat er ook achter. Nou, I Can Hear Music is een nummer van de Amerikaanse meidengroep de Ronettes. In oktober 1966 werd het nummer uitgebracht als single. En in 1968 namen de Beach Boys een cover op voor hun album 2020. Dat in 1969 verscheen. Op 3 maart van het jaar werd het nummer uitgebracht als tweede en laatste single van het album. Maar dat werd toch ook een hele dikke hit. Goed, tweede verzoekje voor vanavond. Ik moest deze trouwens voor iedereen die luistert draaien van Henk. Het volgende verzoekje, zoals ik al zei, is van Afke. Die heeft vanavond een mooie uitgezocht van mijn vriendin Melanie. En het gaat om het nummer Mr. Tambourine Man uit 1968.

September Man is een liedje geschreven door de Amerikaanse singer en songwriter Bob Dylan. Dylan schreef het nummer begin 1964 tijdens een tournee nadat hij in het New Orleans het Madrigrasfeest had meegemaakt. Het nummer is deels geïnspireerd op het wilde feesten tijdens dit festival, deels ook op Bruce Langholm, zijn gitarist van het album The Freewheeling Bob Dylan, die een grote Turkse tamboerijn op zijn tournees altijd meezulde. En vandaar kwam hij op het idee om dit nummer te schrijven. Goed, het verzoekje van, even kijken, Sita is een tweetal. Ik heb hier de eerste, dat is het nummer Lailola uit 1978 van José Alos Ríos.

Hartstikke mooi nummer. Sita die zegt, ja, mooie plaatjes voor alle luisteraars en fans van de Hittijdmachine. Een hele prettige avond toegewenst en de hartelijke groeten van ons. Nou ja, de José L.S. Rios, nou ja, dat was in ieder geval de vader heette José. En die besloot samen met zijn zoons

een muziekgroep, de José de los Reyes, te vormen. Nou ja, later was dat dus de bodem gelegd voor de huidige Gypsy Kings. Goed, 20 minuten over 10 is het. Ik heb hier een mooie van de Honeybus en het gaat om het nummer I Can't Let Maggie Go uit 1968.

van die mooie 60s was dit. De Honey Bush en het nummer I Can't Let Maggie Go. Romy was vanavond bij Joege en Jikke op bezoek en heeft ook een plaatje voor me aangevraagd en heeft ook een plaat aangevraagd voor de hittijdmachine en dat gaat om het nummer van Tietzin in the Summer Night.

In the Summer Night is een single van Teaching. Deze vijfde single is afkomstig van hun album Roll Along. Het was de tweede succesvolle single van Teaching. De eerste was Fly Away. De single was ook populair in Zuid-Afrika. Dat in de Summer Night dezelfde klanken heeft als George Baker Selection is niet zo vreemd. En die ouders produceerden ook die muziekgroep. Nou, daar gaan we toch ook even één van draaien, want dat is ook nog een van de verzoekjes van Sita. Gaat het met nummer Deer en van, zoals ik al zei, George Baker Selection.

You might.

De groep uit de Zaanstreek, George Baker Selection met het nummer Deer. En nou, ze hadden vele hits, dat weten we allemaal wel. En ik heb er ook een heleboel in staan. Maar altijd mooie muziek om even te horen. Ik heb nog een verzoekje gekregen van Dick Offriga van Radio Emmeloord. Gaat om het nummer Shotgun Wedding uit 1966 van Roy C.

Morrissey, een Amerikaanse singer en songwriter. Ja, het zou je maar gebeuren, die schieterijen op een bruiloft. Nou, in ieder geval een leuk plaatje. Bedankt, Dick. Het is tijd voor de drie luik. Pieter en ik gaan schrijven. Pinksterweekend en ook mooi weer. Het lijkt of iedereen uit zijn schulp komt. Donderdagavond was het motortreffen op de pier van Hovert. Ik was er al eens eerder geweest, maar het aantal deelnemende motoren was deze keer toch wel overtreffend. En vandaag zijn er een stel hobbyisten met een verwoestende herrie bij ons in de buurt bezig. De autocross van Sumar is luid en duidelijk hoorbaar. Nu ben ik daar geen fan van. Ik heb het altijd als een soort vernielsucht gezien van met een enorme bak herrie. En dan mogen vandaag de fietsers, of maandag de fietsers, ook hun edele zitvlak weer testen tijdens de Elfstedenfietstocht. Daar heb ik diep respect voor, want ik kan dat echt niet. 200 kilometer fietsen. En zo zijn er nog veel meer evenementen die allerhande hobbyisten bijeenbrengen dit weekend. Nu eerst maar even een andere hobby aanspreken. De puzzelhobby op de drieluik, om die op te lossen. Nou, ik kan je zeggen, volgens mij wordt dit een moeilijke. Nou ja, het eerste nummer van deze drieluik is een van de Everly Brothers. Het gaat om het nummer Oh So Many Years uit 1959. Oh.

Amerikaanse zangduo de Everly Brothers. Die zijn vooral bekend geworden door hun eigen vorm van close harmony, harmonieuze samenzang, waarbij ze zichzelf begeleiden op de akoestische steelstringgitaar. Doorgaans zong Don de lage baritonpartij, terwijl Phil de tenorzang voor zijn rekening nam. Goed, de tweede in deze drieluik is een van Ray Smith en het gaat om het nummer Oh Wonderful Love.

De Amerikaanse countryzanger Ray Smith was dat. Met een mooi nummer genaamd A Wonderful Love. Nou, dat was de tweede in deze drieluik. Dan heb ik nog één. En dat gaat om een dame. En dat is Anita Scott. En die zingt A Million and One Tears.

was de derde alweer in deze drie. Ja, het zijn korte nummertjes. Anita Scott en A Million and One Tears. Ik zal ze alle drie nog even een keer opnoemen. Het eerste nummer was van de Everly Brother, Oh So Many Years. De tweede was van Ray Smith, A Wonderful Love. En de derde was, zo glad als hij, van Anita Scott, A Million and One Tears. Nou, dat zijn de drie nummers en daar komt een antwoord uit. Maar hij lijkt mij vrij pittig deze keer, dus ik ga dat even afwachten. Ik heb wel straks een paar tips, dus eerst maar even een plaat van de Bee Gees. En het gaat om een nummer, Don't Forget to Remember, uit 1969.

Don't Forget to Remember is een nummer van de Britse groep The Bee Gees. Het nummer verscheen op hun album Cumber Castle uit 1969. Het, in augustus van dat jaar werd het nummer uitgebracht als eerste single van het album. Nou hebben ze een goede keuze meegemaakt. Ja, we gaan even naar 1978. Daar vind ik Kate Bush en haar... eigenlijk was dat nummer waar ze groot mee is geworden. Wuthering Heights.

Ik zag van de week deze videoclip van haar voorbij komen op tv. Nou, geweldig was dat. Ja, maar hoe ze dan met de handen zweeft. Nou, hele uitbeeldingen doet. Nou, prachtig. Wuthering Heights, geschreven naar, of gebaseerd op het boek van Emily Bronte. Met de verfilming. Ja, er was een verfilming van. Zo staat er iets bij van in het hoofd. Nou ja, ik heb nog steeds niet een goed antwoord kunnen vinden van de drie luiken. Ik zou weer een appje komen, maar ik zal het nog even. Ja, de eerste was Oh So Many Years van de Everly Brothers. De tweede was One Wonderful Life van Ray Smith. De derde was A Million and One Tears van Anita Scott. Nou ja, ik zal de eerste tip even geven. December 1969. Goed, dit is Aphrodite Child met het mooie nummer Marie Jolie uit 1969.

heerlijk nummer van de groep Aphrodite Child. Ja, toen de groep ontbonden werd, werd Demis Roussos zeer succesvol als soloartiest met een flink aantal hits. Ook Vangelis boekte succes onder de anderen met filmmuziek. Ja, daar waren ook mooie dingen bij. Nou, Lucas Sideris maakte 2 minder succesvolle LP's. Maar in ieder geval op 15 juni 2016 werd het 192 Museum geopend in Nijkerk. En door de 2 kinderen van Roussos. Ook in dit museum werd zijn periode met Aphrodite's Child uitgebreid belicht. Het museum is in 2018 verhuisd naar Athene. Oké, ik heb nog steeds geen goede aan. Ja, er is weer iets binnengekomen. Ik zal het even bekijken. Dat is ook niet goed. Goed, eerst nog maar een plaatje. En maken we er een lekker lang verhaal van. De Birds en Chestnut Mare uit 1970.

Nou, ik wou met dit plaatje maar even afsluiten vanavond, het eerste uur. Gaat om het nummer The Good, The Bad and The Ugly van Hugo Monteiro en his orkest. Goed, tot na het nieuws en het weer van 11 uur.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. De patiënt die op 21 mei in het Radboud UMC was opgenomen met de verdenking op ebola is negatief getest op de ziekte. Dat bleek uit bloedonderzoek. De patiënt is overgebracht naar een reguliere zorgafdeling en krijgt daar verdere medische behandeling. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Frankrijk versoepelt tijdelijk de grensprocedures met het Engelse Dover nadat duizenden vakantiegangers urenlang vaststonden in de hitte op de warmste dag van het jaar tot nu toe, vandaag. Door Bank Holiday was het extra druk. Ongeveer 8000 auto's moesten extra lang wachten voordat Frankrijk besloot de controles daar tijdelijk te versoepelen. Donald Trump bespreekt vandaag het laatste onderhandelingsdocument over Iran met adviseurs en zegt morgen een beslissing te zullen nemen. Hij zegt nog te twijfelen tussen deal of verdere oorlog voeren. Het voorstel komt voort uit de overleg tussen Iran en Pakistan. De onderhandelingen komen dichter bij een akkoord en Trump benadrukt nogmaals dat alleen een deal mogelijk is zonder Iraanse kernwapens. In Duitsland is Hasso Herschel op 91-jarige leeftijd overleden. Hij hielp in de Koude Oorlog via een tunnel 1000 mensen vluchten van de DDR naar West-Berlijn. Hij raakte na de bouw van de muur betrokken bij deze smokkelacties. De grens werd in 1961 hermetisch afgesloten door de DDR. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

nummer van de T-set. Mary Mary, Take Me Across the Water uit 1972. Ja, ik zal even nog een hint geven, want het schijnt heel moeilijk te wezen, waar ik al bang voor was. Tip 2. Dat is één woord uit elke titel. We gaan verder met een mooi nummer van Frida Bokkara. Gaat om het nummer Chante Mille Chansons uit 1969.

Franse zangeres met Joodse-Italiaanse afkomst. Oorspronkelijk kwam ze uit een Joodse familie uit Livorno, Italië. In de jaren 60 deed ze aan verschillende festivals mee. Haar bekendste lied was die we net hoorden, Cent Mille Chansons uit 1968. In 1996 stierf ze op 55-jarige leeftijd aan longinfectie. Ze ligt begraven op de Joodse begraafplaats van Bagneux. Ik zie weer dingen binnenkomen. Ik ga eerst even een plaat instarten van Johnny Laynton. Het gaat om het nummer Johnny Remember Me uit 1961.

Johnny Layton en Johnny Remember Me. Nou, het schijnt heel moeilijk te wezen. Want ik heb nog helemaal niet iets wat er in de buurt komt zien binnenkomen. Maar ik heb nog wel een hint. En, ja, ik heb zelf een hele dikke hint direct na de drieluik gedraaid. Het gaat om, tip 3 is songtitel. Goed, nummer van Donovan. En dat is het mooie Atlantis uit 1969.

een verhaal over Atlantis van Donovan uit 1969. Ik heb net het goede antwoord binnengekregen van Aafke. En Aafke zegt 1 million years. Nou, dat is helemaal goed. Want de oplossing, tussen haakjes songtitel, 1 million years van de Bee Gees, oftewel Robin Gibb. Nou, vandaar dat ik al zei, ik heb een hele dikke hint na de drieluik gedraaid van de Bee Gees. Maar nou, gefeliciteerd Aafke. Heel goed gedaan. Ik heb, je hebt al een plaatje aanvraagd, dus die ga ik direct wel even doen. Ik heb eerst het nummer van Robin Gibb en dat gaat, daar het om gaat, 1 million years.

heerlijke muziek om te horen. Dit was Robin Gibb met een van zijn, drie volgens mij, soloplaten in de periode dat hij even niet bij de Bee Gees was. Maar een prachtig nummer om weer een keer te horen. Ik kreeg van Afke een verzoekje. Ik zal het er even bij pakken. Daar is. Het gaat om een nummer waar ik het laatst al met haar over had. Die kwam ook voorbij op tv. Van Vicky Brown met Stay With Me Until The Morning. En die moest ik even speciaal voor iemand draaien die hier kippenvel van krijgt. Nou, daar voel ik me wat, wat aangesproken. Oké, hier is hij. Mooie plaats.

Stay With Me Until The Morning is een bewerking van het tweede deel van het klarinetconcert van Mozart Adagio genaamd. Nou ja, het is een nummer van het Britse orkest New London Choir, gezongen door Vicky Brown. Het nummer verscheen op hun album De Jong Wolfgang Amos Mozart uit 1986. Dat jaar werd het uitgebracht als eerste single van het album. Nou ja, ik krijg er altijd kippenvel van als ik dat nummer hoor. Prachtig nummer. Bedankt voor de tip, Afke. Greenfield & Cook uit 1971, Only Lies.

Only Lies is geschreven door groepsleden Rink Groeneveld, oftewel Greenfield, en Peter Kok, oftewel Koek, en geproduceerd door Jaap Eggermond. Jan Oudere was de geluidstechnicus in de tijd in de studio. In het najaar van 1971 werd het als single uitgebracht. Het duo mocht optreden in een van de televisieuitzendingen van UNICEF, die in de tijd veel kijkers trokken. De single werd door Radio Veronica uitgeroepen tot Veronica's alarmschijf. Het is 11:30 precies hier bij de hittijdmachine, live vanuit Studio Ian in Hantemhuizen. De Hollies, die eerder die breed uit 1973.

prachtig nummer van de Hollies. Ja, we kennen hem natuurlijk allemaal van Busstop, Carry On, On a Carousel enzovoort. Maar dit was toch ook een hele mooie. Het oorspronkelijke nummer, dat was eerst uitgebracht door de Everly Brothers. Het was geschreven door Albert Hammond. Maar, en Mike Hazelwood. Maar ja, de Hollies die gingen ermee vandoor met alles. En ja, die scoorden er een hele dikke hit mee. The Air That I Breathe. Het is 5:05. Dit zijn de Fortunes en het mooie nummer This Golden Ring uit 1966.

Nou, het nummer werd geschreven door David en Jonathan. Die had ook You've Got Your Troubles geschreven voor The Fortunes. En deze, This Golden Ring. En dan moet ik even kijken, een plaat klaarzetten, want daar was ik nog even niet aan te horen. Ja, Mendocino van Sir Douglas Quintet. Komt uit 1969.

Sir Douglas Quintet uit 1969 met het nummer Mendocino. Ik zat even te zoeken om wat nummertjes. Ik heb, die had ik wel in de lijst klaarstaan, maar die waren al zo langzamerhand helemaal wat naar beneden gezakt, omdat ik er steeds weer nieuwe tussen zet. Maar ik heb even wat omhoog geschoven en kom ik voorbij David Soul. We kennen hem allemaal van de serie Starsky & Hutch. Hij had een heel mooi nummer in 1977. Gaat om het nummer Don't Give Up on Us.

hij kon goed acteren, maar ook heel goed zingen. Don't Give Up On Us is de debuutsingle van David Soul. Het is afkomstig van zijn titelloze debuutalbum. Muziekproducent Tony Macaulay had al een hele rij hits op zijn naam staan. Toen hij David Soul met dit liefdesliedje mocht bijstaan bij zijn hernieuwde stappen in de muziekwereld. Soul was voornamelijk bekend als Hutch uit Starsky & Hutch. De zangcarrière verliep zeker in Engeland met 4 top 10 hits, maar het was kort en hevig. Goed, ben ik even aan het sneupen en kwam ik die LP van Unit Gloria voorbij, of toen was het nog Gloria in 1969. Mia Semper, Gloria Vivet, en er staan een heleboel bekende nummers van hun op, maar ze hadden er ook een hele mooie LP-track op staan, die is niet op single geweest volgens mij, maar het gaat om het nummer From the Ends of the Earth uit 1969.

Een track van het album Mia Stemper, Gloria Vivet. Met het, de titel From the End of the Earth. Ja, die LP was in 1969 in omloop. En ik heb hem toen ook gekocht. En ja, persoonlijk vond ik dit het mooiste nummer wat erop stond. Goed, Manfred Mann uit 1967 met Haha, zet ik lang.

Een liedje geschreven door Tony Hazard. Nadat hij een demo had opgenomen, benaderde hij manager Gary Brown. Die wou dat zijn groep Manfred Mann het zou opnemen. Nou, Manfred Mann nam hun versie van de single op 10 februari 1967 op in de Philips Studio in het Londense Marble Arch samen met producer Shel Talmy. Het was de tweede van drie singles die Manfred Mann opnam met de Mellotron. Oké, nummer van, had ik beloofd vanavond nog te draaien, van Melanie Ruby Tuesday.

heerlijk wegzwijmelen met dit nummer van Melanie. Ruby Tuesday uit 1970. Nou, ik zit een beetje te kijken naar de tijd. Ja, kan nog eentje. Ja, dat lukt nog. En dan doe ik eentje van de Cats. Dit is het nummer Without Your Love.

Ja, er is toch een tijd van komen en een tijd van gaan. En ja, die is nou gekomen. Dus ja, helaas moest ik de Cats even wegdraaien. Maar die draaien we toch wel vaker. Dus, nou, iedereen bedankt voor de vele reacties en suggesties. Het was weer lekker druk vanavond. Nou, ik hoop dat alles technisch goed is overgekomen weer vanavond. En dat de plaatjes naar genoegen waren. Wat mij betreft, ja, de hittijdmachine is er volgende week zaterdagavond weer. En morgenochtend ben ik er weer. Ik ga straks lekker slapen en morgen gezond weer op.

0: Het is middernacht. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Twee bussen met tientallen asielzoekers zijn zaterdagavond vanuit Ter Apel naar Groningen vertrokken, omdat er geen plek meer was in het aanmeldcentrum. In congrescentrum Hanze Plaza is een tijdelijke nachtopvang met 175 bedden ingericht. De opvang blijft beschikbaar tot en met maandag op verzoek van asielminister Bart van der Brink. De patiënt die op 21 mei in het Radboud UMC was opgenomen met de verdenking op ebola, test negatief op de ziekte. Dat blijkt uit bloedonderzoek. De patiënt is overgebracht naar een reguliere zorgafdeling en krijgt daar verdere medische behandeling. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Frankrijk versoepelt tijdelijk de grensprocedures met het Engelse Dover, nadat duizenden vakantiegangers urenlang vaststonden in de hitte op de warmste dag van het jaar tot nu toe, vandaag. Door Bank Holiday was het extra druk. Ongeveer 8000 auto's moesten lang wachten voordat Frankrijk besloot de controles daar tijdelijk te versoepelen. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.